Kolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: We

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten. Hormonale chaos? Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van $70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radio nieuws. We are

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim €28 miljard winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de 3e dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van $70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Beleef

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de 3e dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen, tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl. Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
3: Bel ons 020 679 0052.
2: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van $70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 met daar een kwartier vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 19 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 12 kilometer met een kwartier oponthoud.

0: KBC. Rise and Shine. Tot 9 uur, de jaren 80.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen
3: in... Goed gematcht. Geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Oh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van schip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De dagelijkse files beginnen op te lossen. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A20 vanuit Gouda bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer met een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en knooppunt Eckersweijer 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.
10: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
11: Turks fluit is mooiste fluit.
10: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
11: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
11: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
12: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kant vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredome 7 kilometer en daar is de vertraging 20 minuten.

Есть мир 3, протяжка.

0: The Giants Jukebox. Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog file tussen Elslo en Maastricht, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech, er is daar één rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam, tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
8: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel. Daar staat file door het ongeluk op de A28. Tussen Meppel en knooppunt Lankhorst, 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.

Nou, twee liedjes mag ik wel even praten en je begroeten. Welkom bij het Zoute Uur hier op KBC Radio. Radio, met een Y erin, van Jack en Jill. Daar begonnen we mee, uit de jaren 70. En net hadden we Robin Beck, jaren 80, Feel Good muziek met The First Time. We gaan het verderop in de show hebben over de toekomst van de radio. Het is een stukje, dat heb ik niet zelf geschreven, maar ik heb het door AI laten maken. Nou, ben benieuwd wat je ervan vindt. En als ik het zo lees, dan ben ik zelf overbodig wat teksten maken betreft. Hey, we gaan de drie achter elkaar zetten. Steppenwolf en in het midden zometeen Star van Earth, Wind & Fire. En we sluiten straks af met The Monkees. En hier is dan, zoals beloofd, Steppenwolf, jaren 60 en Born to be Wild.

Drie gaat Last Train to Clarksville. Die gaat heel laat rijden door de Amerikaanse staten. Van de Monkees. En de Monkees, die jongens, dat waren het Amerikaanse antwoord op de Beatles. De toekomst van de radio ziet er dynamisch uit, met een steeds grotere verschuiving naar digitale platforms en streamingsdiensten. Traditionele FM-radio blijft bestaan, maar podcasts, internetstations en slimme speakers worden steeds belangrijker. Naar verwachting zal radio zich verder ontwikkelen door meer interactie met luisteraars en gepersonaliseerde content inhoud dus, hè, zodat het medium relevant blijft in een snel veranderende digitale wereld. Vraag ik me af. DAB? Digital Audio Broadcasting staat niet genoemd. Maar goed, toch een grappige tekst. Zomaar eventjes in 14 seconden gemaakt door AI. We gaan door met de muziek, want daar is de show voor bedoeld, het Zoute Uur. Mail me even op mark@kbcradio.nl en Erik het volgende nummer op de draaitafel vandaag aan stuurboord.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen

0: de 10 en 29 jaar, een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Goodbye Yesterday van Jimmy Cliff in het Zoute Uur op KBC Radio. Nou, nog veel meer te gaan, want we hebben zo dadelijk al de persoonlijke top 3. Kun je ook aan meewerken om hem samen te stellen. En dat is dan 3 keer, hij komt er zo aan, eerst nog een ander plaatje, Charles Aznavour, die zo lekker in het Engels ook kan zingen. En dat hoor je ook voorbij komen zo dadelijk. Maar...

0: Dat was drie keer Charles Aznavour. Ik noem ze nog even. Van voren naar achteren. Formi formidable. We hadden She en anglais in het Engels. En net gehoord Mes Merde uit de jaren 80, dacht ik dat dat was, maar ik kan me vergissen. Drie keer Charles Aznavour. Wil je ook een persoonlijke top 3 sturen? Maak er een uit de jaren 60, maar ook met verschillende artiesten uit de jaren 70 of de jaren 80 van de vorige eeuw. En mail het even naar mij, naar mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. Dan kun je ook je klachten of je long lofzang kwijt. Nou, wat mij betreft is het weer tijd om de studio te verlaten. Het is een beetje koud vandaag hier, maar dat is ook wel lekker. Dat houdt de geest koel.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
2: Lois spijkerbroeken zijn nu ook verkrijgbaar in België. Let op de Lois etalage van uw jeans

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het Cold Case Team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft het niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden dan nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. Vannacht gaat de wind weer enigszins liggen. Code geel geldt daarom tot middernacht. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden voor zo'n pas. De NS gaat er 1000 verstrekken. In het nieuwe jaar worden de resultaten en bevindingen onderzocht. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
9: Nou, dat is mooi. Mooi, man.
10: We are officially the hottest AM station.
11: Onderweg met Bob van Beten.

0: mij ontdekbaar zijn. Ik wil bijna zeggen music was my first love, maar niet had ik dat weer van iemand. Dat kan je ook niet zeggen. Mooi plaatje trouwens, destijds. Zeker. John Miles, maar dit was The Virus. Don't take away my music and don't take away the music. Don't take away your music was ik ook helemaal niet van plan. Zeker niet. Je eigen radioprogramma is weer gestart. Met je V6 of je V8 of nou ja, wat voor motor dan ook. De motor loopt weer en je weet het, zolang de motor loopt gaat het allemaal goed. Kilometers maken, onderweg luisteren. Goedemorgen, Jeroen Aviateur. Hij post hem zojuist, vers van de pers. Met een koekje bij de koffie. Ik ben present, zegt hij. Nou, ik ook. Goed dat je er bent. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zo kun je even binnenkomen. Kijk, daar komen de drie musketiers even aan. En Hannes van Tontrans. Wat een feest. En combi 1 is erbij. Nou. Jullie durven wel zeggen mij het zo te overvallen. Op maandagochtend de 11e. Met moederdag achter ons laten. Ja, als je je moeder nog hebt, is het hartstikke mooi. Heb je er niet, kun je aan haar hebben gedacht, zoals ik dat deed gisteren. Toch ook wel weer leuk. Wel fijn. Mooie herinneringen ophalen. Maar het is wel weer maandag geworden. Ik hoop dat je een goed weekend hebt gehad. Edwin van Tielbeek heeft zich gemeld. Jaap, de sailor. Ja, hij is er ook bij. Cowboy Phil vanuit België. Hier komt Michel aan van Doren. Goedemorgen, Michel. Duimpje van mij terug, jongen. André is erbij gekomen. Dat geloof je niet? Nou, luister maar zelf.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Nou, dat kan niet missen. André, zijn bericht hoor je zo meteen verder, hoor. Hans de Viking heeft zich gemeld. Martien gaat ongetwijfeld terugblikken op een heerlijk Henk Wijngaard weekend. Dat kan eigenlijk niet missen. Chippy is erbij gekomen. Chippy, Martien, die jongen van Zeeman. Klopt dat, Martien?
2: Hey, goedemorgen, Bobby. En al onderwegjes. Ja, daar is hij weer. Vandaag een dagje alleenig.
0: Oh ja, vertel het zo meteen maar even. Een dagje alleenig. Dat is ook weer triest natuurlijk. De Emmer. C. Mossel is erbij. Benot Wim Groteboer en wie al niet meer. Harry uit Brisbane heeft zich ook gemeld natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. En nu maar even een stukje rustig aan, denk ik. Onderweg met de Eurythmics. Waarom zijn de Eurythmics al begonnen? Dave Stewart en Annie Lennox, zijn jullie gek of zo? Onderweg op KBC. 891 op de Middengolf. 1008 op de Middengolf. Mark van Amstel gehoord zojuist tussen 10 en 11 uur. Vooruitlopend op dit programma en vooruitlopend op zijn nieuwe middagshow. Ook vanmiddag weer van 3 tot 4 muziek uit de tijd van de zeezenders. Onderweg tot aan 1 uur alive and kicking. Radio maken in je eigen programma. Goed dat je er bent. Would I lie to you? Mensen, ik zou niet durven.

0: Lekker hoor, het leven kan heel simpel zijn met een happie en een sappie voor grappie. Ja, zo is het. 14 minuten voor 11:30, mensen, goedemorgen. Daarvoor hoorde je Eruption, hoe kom ik daar bij de Eurythmics? Would I lie to you? Onderweg op deze 11e mei, terwijl het bij mij hier, als ik naar buiten kijk, aan het betrekken is, joh. Ik zag de buienradar dat er heel wat buien aankomen. Die komen vanaf het noorden en noordwesten volgens mij een beetje over. Over Nederland, nou, je hoort het er straks al even, er komen weer windstoten aan. Ja, ik hou wel van stoten, maar niet van windstoten, zeg maar. Dan druk ik me ook weer heel verkeerd uit natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beter, bob@kwcradio.nl. En ik noem al even wat namen. De inhoudelijke zaken wil je ook even horen. Trouwens, Robert de Tukkertuis is erbij gekomen. Appie heeft zich gemeld en Jos heeft een duimpje gestuurd. Dat is mooi. Morgen, Bob. Ik zeg morgen terug. Ja, we gaan ervoor. Inhoudelijk dus zometeen. Op deze Good Day in Kommer. Staat hier Good Day Kommer. How are you doing, mate? Now I'm fine. Thank you very much. Harry de Heen in Brisbane op deze 11 mei. Voor jou alweer bijna 12 mei. Nou, het is vandaag de Twilight Zone dag. De wereld van de innovatie en technologie dag. Die wordt gevierd ergens. Ik weet niet waar, maar willen wij nog iets met een thema, dan kunnen we er wel even op terugkomen zometeen. Messenger Bob van Beter, bob@kwcradio.nl. Sailor Jaap zegt, ik ben erbij. De start ging niet vanzelf. Eerst even langs de DAF voor een storing. Jawel, een storing. En straks ga ik omkoppelen voor een ritje Duitsland en Frankrijk uiteindelijk ook. Bretagne is gewijzigd helaas. Hè? En daar heb je nog zo op verheugd afgelopen vrijdag, toch? Maar goed, iedereen een fijne werkweek toegewenst. En doe mij maar een doppio en een lekkere tosti met sambal. Een tostio komt voor elkaar, zeg ik dan. Zeker. En de koffie, ja. Dat is zeker al voor elkaar gekomen bij deze. Ik druk alleen op de knop en dan heb je hem ook te pakken. En dan komt die juf voor zorg straks die lekkere tosti's met sambal bij. Dat doen wij allemaal voor Jaap. En als jij er ook een wil, kan dat ook, hoor. Eens even kijken, want Jeroen, aviateur, is erbij gekomen. Edwin van Tielbeke, ja, goedemorgen, ik ben present. Ik doe even een huppakee duimpje erbij. Nou, ik kom nog even wat andere dingen tegen. Dan kijk ik zo even naar Edwin Rijmink. Jij bent en route in elk geval. Cowboy Phil is erbij gekomen en die heeft nog even een verhaal over zijn verdwenende berichtjes. Ja, heel bijzonder. Voor degenen die het hebben meegemaakt, vorige week of zo las ik een bericht voor van 10 weken ervoor of zo. Echt niet te geloven, maar ik kwam dat als laatste tegen. En de tuinman, ja, die is heel feestelijk geweest naar de Lichtmis en Nieuw-Leuzen om zaterdag het jubileumfeest van Henk Wijngaard te vieren. Ja, hoe was dat? Hoe was dat? Ja, in één woord overweldigend. Dat is het woord, denk ik, Martin. Dat begrijp ik. Onbeschrijfelijk mooi. Echt een fantastische dag en avond hebben we gehad. Rudy en ik. De vrouw, de tuinman dus. En zijn tuinvrouw. Ik heb Henk een heel mooi persoonlijk cadeau overhandigd. Een custom-made gitaarslap. Strap. Kijk maar naar de foto's. Nou, daar ga ik gelijk op kijken. Ben ik nog wel even bezig. Wauw. Ja, 7 foto's even bekijken. Kijk eens aan. Ja, geweldig. Waar je gitaar aan hangt, zeg maar. Maar dan wel met de vrachtwagen van Henk erop. Wauw. Zelf in elkaar geknutseld. Nou, nee, geregeld. Maar goed, hoor. Dan past er mooi bij die iconische truck van Henk. Die Scania, ik zeg het op een keertje. Tja, mooi. Nou, fijn dat het super was en dat Henk het goed heeft gehad. Voor zijn 80ste. 60 jaar met zijn vrouw. En 50 jaar artiest. Zo was het toch? Ja. Mammoet Roodkakas, Ruud van der Zee. Dankjewel voor de foto's trouwens, Martin. En Mercedes Luc is er ook bij. Ja, eerst even naar Ruud. Die zegt, ik heb een weekend aan Geiselwind gestaan. Weer een paar oude bekenden gesproken. En verder met een conculega opgetrokken. Ja, dat kan ook. Je schrijft het heel voorzichtig. Kortom, een voor mij geslaagd weekend. En nu? Nu ben ik onderweg. In Duitsland. Naar Verrebroek. Om vanmiddag nog even te kunnen gaan lossen. Morgen ook weer druk. Tussen haakjes niet echt, oké. Antwerpen laden voor Oud-Gastel. Oud-Gastel, jongen! En met 4 vingers in de neus. Hoe komt het dat jij van die grote neus gaat, hè, van de zee? Niet te geloven. Oké. Luc, MRC Mossel, ik zie een vliegtuigje, denk je meteen aan vakantie. Nou, in het transport niet. Dan zeg je, goedemorgen, we zitten tijdens de uitzending ergens op 11 kilometer hoogte onderweg naar Kalamata. En toch wel, want hij rijdt ook wel eens de vliegtuigmotors in de dieplader voor MRC. Maar nu niet. Hier is hij, een foto van de nieuwe Airbus A320neo. We wensen iedereen een fijne werkweek. Wij gaan even lekker vakantie vieren. Miranda en Luc Segers. Geniet ervan. Ja, dat kan ik roepen. Trouwens, wat eigenlijk onvermogelijk werd gehouden, maar je kunt tegenwoordig op de vluchten die ik ook gemaakt heb, ook buiten Europa gewoon zitten appen met elkaar. Ja, heel leuk. Natuurlijk kon dat technisch wel, maar dat mocht allemaal niet uit veiligheid en zo. Maar je kunt gewoon WhatsApp gebruiken, alleen geen tekentjes versturen. Dat wordt dan weer moeilijk, maar dat is nog wel even te doen zometeen, denk ik dan. Even kijken, Remco uit Canada. Wat leuk. Die reageert hier eventjes. Maar ja, dan is het aantal nachtelijke uren nog even gaande, heb ik het idee. Hoe je dat dan doet, weet ik niet. Gerrit, de winnaar toe. Gerrit Bijlsma. Dan gaan we weer met een vrachtje dode zwemmers op naar Rostock in Duitsland. En het mooie Rügen. Oké, ganz gut. Iedereen een fijne werkweek. Van de winnaar toe, Gerrit Bijlsma. Al goed gegaan. Oh, Brouwer, Urk. Oké, dankjewel. Ik word helemaal rustig van je. Maar zen word ik van die muziek zeggen. Oh, wat heerlijk toch. Zitten we eventjes in de caravan. Dat is wel zo gezellig. Bij John en Agnes. Koppie stooit in die hinterekke. Ik neem aan dat jullie daar nog wel even staan met de caravan. En niet in Highland City vertoeven op dit moment. Had ik al een duimpje gestuurd naar Johan? Combi 1? Nee, maar nu wel. Bij deze. En Johan had al een duimpje van mij terug gehad, hè? Johan ACC. Kees, José en Buk. De drie musketeers. Die noemde ik al eventjes. Bob, onderwegjes. We luisteren hoor. We staan nu intussen bij de laatste klant in Bovie. José is aan het lossen, zegt Kees. En dan straks zijn we leeg en dan gaan we op naar Kaan. Alweer in Wokken. Dat is om het weekend heen. Voor het weekend en na het weekend lekker twee keer Wokken. Dat is geen slecht vooruitzicht. En groetjes aan iedereen die nu luistert naar Bob. Kijk. Kees, dank je voor je berichtje. José, succes met lossen. En ja, dan is er nog eentje over van die drie musketeers. Dat is Buk. De hond doet doorgaans heel weinig. Gelijk heeft hij, want dat is echt een heerlijk hondenleven wat deze hond heeft. José, Kees, groetjes. Dank voor jullie bericht. Robert Pieger, de Tukker Tarzan. Bob en onderweg vrienden, vanmorgen ben ik weer van de boot afgekomen in Immingham. Dan moeten we nu Engels praten tegen Robert Pieger. Ik ben nu onderweg naar Rochdale. Kijk eens aan. En Appie dan nog eventjes voor nu, de laatste. Ik ben ook weer van de partij. Appie, dank voor je bericht. Messentje Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Zometeen ANWB Verkeersinformatie. En daarachteraan hoor je Suzanne en Freek halverwege op dit programma. Ja, dat is leuk. Die hoor je zo meteen helemaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Verkeersverwachting buitenland. Komend weekend van 8 tot 11 mei moet het verkeer in België rekening houden met veel vertraging rond Antwerpen. Aan de noordkant van de Antwerpen is de verbindingsweg tussen de A12 en de E19 richting Nederland dicht. Ook de E34 Antwerpen-Knokken is dan in beide richtingen afgesloten bij de Zelzate-tunnel. Beide afsluitingen beginnen op vrijdagavond en duren tot maandagochtend en voor de ochtendspits zijn deze wegen weer vrij. In Duitsland gaan een paar snelwegen helemaal dicht door werkzaamheden. De A1 Dortmund richting Münster gaat dicht bij knooppunt Kamen. En de A2 Oberhausen-Dortmund wordt in beide richtingen afgesloten tussen Oberhausen en Boltrop. Beide wegen zijn dicht van vrijdagavond tot maandagochtend. En de A7 Flensburg richting Hannover wordt afgesloten bij de Elbe-tunnel van zaterdagochtend tot zondagavond. En in Oostenrijk is deze week de A10 Villach richting Salzburg 's avonds en 's nachts afgesloten tussen Pongau en Pasloik. Dat is steeds tussen 8 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend en dit duurt tot zaterdagochtend. Op de A14 Lindau-Bregenz zijn werkzaamheden bij de Vendertunnel steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Het verkeer wordt dan via één tunnelbuis geleid en dit duurt tot eind oktober.
2: Oh.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: rock'n'roll en rockabilly muziek ook een beetje. Maar meer de rock'n'roll was deze Shaking Stevens. This Old House was niet het origineel trouwens, maar dat geeft niks. In 1981 vonden we het ook al leuk. 45 jaar geleden, mensen. Tjoe, jongen. Het gaat allemaal snel qua tijd. Over de tijd gesproken, voor je het weet, is het tijd voor Bob Dubbelop. Welke artiest zetten we vanmorgen in de spotlight? Als je een ideetje hebt, geef je een artiest door. Of je denkt, nou, dat vind ik wel leuk. Elvis bijvoorbeeld. Of Peter Gabriel. Of, oh, die heeft trouwens een nieuwe single. Peter Gabriel schiet me nu te binnen. Teddy Swims kan ook. Het kan allemaal. Wij zwemmen lekker door. Maar je mag het doorgeven. Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Zo, nou, Hannes. Wat heb je in de koffiemelk te brokkelen? Hannes loopt op klompen. Morgen, Bob en onderwegjes, we zijn er weer bij. Vanmorgen geladen in... Oh ja, dat zou ook gebeuren. Je zou voorladen in Bladel. Of in ieder geval voor het weekend. Of heb ik dat dan mis? Ik heb het mis. Je zat nog voor het weekend in één tuin. Kan ik me herinneren. Staat hier. Goed weekend gehad, Hannes. Ja, hè? Vanmorgen geladen in Bladel. En nu onderweg naar Langres. Van Bladel naar Langres. Dubbel op in het kwadraat, de Hollies. Why, vraag ik me dan af. Waarom de Hollies? Goeie reden even doorgeven, Hannes. Kom, Hannes Tontrans. Daar wacht ik dan nog even op. Ik vind het een leuk idee, hoor, by the way. Maar... Oh, het komt door Shaking Stevens. Oh, je wil Shaking Stevens horen? Ja, dag. Nou ja, het maakt ook helemaal niks uit. Dat zou ook nog kunnen, trouwens, hoor. Cowboy Phil... De verdwijnende chatberichten, ja, is allemaal wat, zeg. Ik durf bijna niks meer voor te lezen of dit wel klopt, hè. Nou, ik waag een poging. Goedemorgen, Bob en alle onderwegjes vanuit een licht bewolkt Edegem in België. Bij slechts 9 graden en veel wind wens ik iedereen een fijne werkweek toe. Ach, het gaat om geld verdienen hier, zie ik. Ik lees het even niet helemaal voor. Even kijken hoor. Hij is bij een Classic Car Event geweest in de buurt. Tijdens je werk dat gezien. Nou, geweldig. Wat leuk. Nou, maakt niet uit verder. Ik vind het fijn dat je er bent. Gisteravond onderweg naar huis gegaan in Bouwel. Tussen Herentals en Lier. Een prachtige molen gezien. Ja, we hadden het natuurlijk vorige week over de Nationale Molendag. En dat was afgelopen zaterdag en gisteren het geval. In Nederland ook, hè. Fijne uitzending, iedereen veilige kilometers toegewenst. En tot morgen vanwege Cowboy Phil. En ik zie waar hij gestaan heeft bij de Paardenhof. Geen idee bij de Paardenhof. Het is Belgisch volgens mij. Ik kan me er niet aan het idee onttrekken dat dat zo is. Oké, we gaan. Beloofd is beloofd. Ook even helemaal luisteren naar en Chippy. Die aan het begin al eventjes hoorde. En naar André. En dan moet je even goed luisteren hoor. André. Bonjour André.
1: Morgen Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: Ja.
1: Nou, ik was vrijdag morgen vroeg thuis. Heb mijn nieuwe auto opgehaald. Zaterdag heb de camper even opgehaald, want we gaan woensdag weer op vakantie.
0: Oh, wat lekker.
1: Voor 2 weken. Dus druk gehad.
0: Ja, natuurlijk.
1: S'avonds dan, ja, s'avonds nog met een oud groepslijster van mevrouw op stap geweest.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dus weekend hadden we gauw om.
0: Ja.
1: In ieder geval vanmorgen thuis vertrokken. Naar Moa gegaan, geladen voor Sluiskil. Daar ben ik met een half uurtje. Dan ga ik er lossen en dan ga ik terug naar Moa om te laden voor Hees vanmorgen. En dan gaan we het wel weer horen. Maak er in ieder geval een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Nou, we weten wel wie de lakens uitdeelt daar bij Zijdelaan in Stolwijk. Maar jij weer naartoe moet. Weer geladen in Moa. Is dat voor Joop ook zo? Even kijken. Joop de Jong, die zegt Bob. Alle luisteraars voor onderweg. Ik ben er ook weer bij. Ik ben er weer aanwezig. Vanmorgen geladen. Nee, toch iets anders. In Duiven, bij Arnhem, voor de Maasvlakte. En die heb ik nu intussen gelost. Ga zo meteen even reinigen en laden in Dordt voor Zuidloon. En doe mij maar een lekker bakje koffie. En straks natuurlijk een tosti. Ham, kaas. Fijne uitzending. Joop dus ook van Zijdelaan Stolwijk. Pierre, komt even binnen fietsen. Ja, ik was even laat. Vanmorgen ADR gehaald bij het CBR. Eigenlijk moeten we even een applausje doen voor jou, Peter. Ik bedoel, het is niet de eerste keer dat je iets binnenhaalt op dat vlak. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Het waren de eerste 2 leerzame cursussen voor Code 95. En dat na zeker 10 jaar, hè, volgens mij. Tjonge, jongen. Nu in Lelystad gelost en dan door naar Almere. Dat herken ik, zulke dingen, wat je nu schrijft. Ja. Welkom vanuit het Flevolandse. Groeten van Peter uit Klooster. Dankjewel, Peet. En goed dat je weer onderweg was. En gisteren was moederdag natuurlijk. Ik zag een trotse moeder. Moeder Ingrid zag ik met haar twee zoons. Ook jouw twee zoons, Peter. Tobias en Jasper. Leuk om te zien. Ja, gelijkenis op elkaar is echt geweldig om te zien. Je kunt er bijna niet meer onderscheiden wie is, zeg maar. Nee hoor, het is geen tweeling. Nee. Nee, zeker. Ik zie er wel de verschillen. Maar nou, ik vind wel echt dat ze heel erg op elkaar lijken. En ik vind het alleen maar leuk om te zien hoe groot die kerel zou zijn voor jullie. Ja. Nou, ze had een mooie moederdag volgens mij. Robert ten Haven uit Canada. Bonjour, bonjour. Ça va bien, Robert? Alles oké? Okay? Are you doing well, Robert ten Haven? Goed zo. Oké, Grandpère is en route en dat laat hij ook weten. Ook en ja. Leuk dat je er bent met een duimpje, Gérard. Maar zo'n Duitser heeft zich gemeld. Ja, ik wil toch eigenlijk eerst eventjes nog naar Chippy, die alweer wat kilometers aan het maken is geweest. Kijken of ik je nog ergens tegen kan komen of je nog een beetje in kan halen. Zo'n zo aardig natuurlijk om dat even te doen. Ja, dat weten we. Ja, eens even kijken dan. Chippy. Onderweg Martinus voor Zeeman. Kilometers maken. Ja, daar is hij. Ik moet even wat gas geven. Au, au, au, au, au, au, au, au, au. Martin, goedemorgen, jongen.
2: Hey, goedemorgen, Bobby. Ja. Onderweg is. Ja, daar is hij weer.
0: Martinus.
2: Vandaag een dagje alleenig, gelukkig.
0: Ja. Want?
2: Ik bedoel, mensen van kantoor is altijd leuk bij je te hebben, maar je wil op een gegeven moment ook zat.
0: Oh, zo manier, ja.
2: Ja, joh. Dus nee, ik sta daar weer in Alkmaar. Ik ga nu naar Herugewaard, ga ik een leuk winkeltje doen. Dus wat een beetje Noord-Holland aan het doen. Gaat helemaal goed komen vandaag, joh. Lekker een beetje rommelen, het is, regent hier alleen, dat is een beetje zonde.
0: Ja.
2: Ja, en dat dus eigenlijk. En ik ga straks ook naar Beverwijk, Heemskerk, Beverwijk.
0: Ik weet welke hoek je zit,
2: Dan zit ik dagje weer klaar, dus een makkelijk dagje. En morgen heb ik een rondje...
0: België.
2: Luxemburg.
0: Oké.
2: Woensdag.
0: Ja.
2: Mwah, ook niet te slecht.
0: Nee.
2: En dat was het eigenlijk. Dus Bob, als je bij mij nog een bakkie hebt en een tosti, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Ja.
2: Nou, iedereen een fijne werkdag en tot later maar weer.
0: Doei.
2: Mazzel.
0: Hoi. Ja, de koffie regel ik even bij deze. Wat weet je, en de kantinejuf. Ik zie nog geen fiets tegen de gevel staan. Ze zal toch niet naar Finland zijn, naar de tweelingzus? Nee, dat is nog niet, hè? Nee. Nee, ze had gezegd tot maandag. Dus ze gaat zo de tosti voor je regelen. Niet alleen voor jou, maar voor iedere andere ook die dat wil. Bestel maar. Zou Rauw en Hersen zingen. Ruud is er niet bij, hè? Nee, nog niet. Rauwe Ruud, nee. Maar goed, bestel maar. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Even kijken, hè, man. Wim Knoflook hier. Knoflook? Hoezo zie ik hier knoflook allemaal? Gekke tekentjes en zo. Lego-steentjes. Geen idee waar ik me aan begeef. Oh ja. Maakt ook verder niet uit natuurlijk. Of toch wel? Ja, eens even kijken. Mom's Best Friend. Ja, dat is wel even leuk om te zien, denk ik dan. Ja. Liedjes erbij. Wim. Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Hey.
3: Kom buiten.
0: Hallo, Wim Groteboer.
3: Goed te passen.
0: Zeker goed te passen, jongen.
3: Nou, ik neem maar even de voren in mijn zinnen.
0: Eh?
3: Het was gezellig, denk ik.
0: Ja?
3: Ja, ik was Koninkrijk met zijn nieuwe Scania RF.
0: Je bent er geweest, hè?
3: En daar ben ik samen met mijn kleinkinderen heen geweest.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, daarom moet je vandaag maar een plaatje draaien van kleinkinderen.
0: Van Henk Wijngaard.
3: Van Henkie Wijngaard.
0: Ja.
3: Dus natuurlijk zaterdagavond naar de feestdagen geweest, hè? Bob, ik was nog geen 2 minuten binnen. Nog geen 30 seconden binnen.
0: En toen?
3: En ik was al naar de vloog door de lucht heen. En ik was water is.
0: Ja?
3: Ja, evenementen is toch water, maar dat maakt niet uit. Maar ik ben er nog brak van. Dus,
0: kom zeg. Ja,
3: dan weet je wel genoeg, hè?
0: Ja, je bent wel wat gewend, Wim.
3: Samen met mijn vrouw en mijn kinderen, onze Desiree en Jessica.
0: Ik zie het, ja.
3: Die zijn ook mee geweest.
0: Op de foto's, allemaal leuke filmpjes ook.
3: Ja, uitnodiging van papa gekregen.
0: Ja.
3: Ik betaal hier alles. Ik heb getrakteerd.
0: Nou. Dus, jij durft.
3: Ja, het was een mooie avond.
0: Goed zo.
3: In Nieuw Leuzen. Waar? Nieuwe Leuzen. Oh. vlak bij Joerdenburen van Janik, klein stuk eraf, ja. Dus, maar verder...
0: Ja, verder goed te passen.
3: Ik ben er bij komen en... ja, moet je foto's goed bekijken. Ja, er staat er niemand bij op.
0: Johnny Bollock.
3: Dus, bij Hart van Nederland, dank u.
0: Oké. Okay.
3: Uit. Ik
0: ja, dat gaat goed.
3: Uit.
0: Ja, ja.
3: Uit.
0: Ja, uit.
3: Je komt niet uit, Bob.
0: Ja, ik zit wel. Ik draai je nek om zo.
3: Ik wou dat Bob weg was.
0: Nou, zo doen we dat. Met die telefoon. Je bent pas 60, Wim. Hè? Je hebt dat ding toch wel een beetje onder de knie, denk ik dan. Oké, nog even naar Evers. Ja hoor, even de Brugman onderweg voor de Witte Oegstgeest. Die zegt, morgen Bob, het was weer een uurtje factuurtje in de file van Antwerpen. Maar we zijn weer lekker aan het cruisen intussen in de richting van Bretagne. Vanavond bij restaurant Le Trois Mousses. Dat is bij Le Mans, hè? Volgens mij. Dan moet je nog even doorracen richting Le Mans. Iedereen een fijne werkweek en de groetjes van de oude Rups zelf. Ah, even. Evers. Goed dat je er bent. Ja, nog meer duimen komen erbij. Ik ga duimpjes teruggeven. En als je een heel bericht kunt sturen, hartstikke leuk. BB heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Welke? Bart Miles. En waarom dan inderdaad de Hollies? Gewoon omdat het lekkere muziek is. Als Long Cool Woman in the Black Dress er maar bij zit. Voor Bob Dubbelop. Dat intro begint zo mooi. Dat denk ik wel met je eens te zijn. Wie weet, wacht het af. Maar eerst het verzoekje van Wim. En waarom ook eigenlijk niet voor Henk. Van Henk ook trouwens. Kleinkinderen. Ja, daar ben je trots op, hè? Van op, Wim Groteboer. En Henriette, je vrouw. Ja, dat...

Henk Wijngaard. Terecht. Leuk plaatje voor jullie allemaal. Kleinkinderen. Ja, ik moet er nog even aan denken hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar oké, het zal wel een keer van komen. Of niet, natuurlijk, ja. Maar Wim en Henriette zijn er trots op en gelijk hebben jullie. Dit is Terry Swims, Mr. Know-It-All. Uit de top 40 van dit moment. Onderweg meer post, hoor je zo. En Bob Dubbelop.

0: Ik herken iets in dit nummer van Teddy Swims. Mr. Know It All, zijn nieuwe single. Ik herken het nummer van Kotje en Kimbra hierin. Ja hoor. Life is a simple life, hè. Volgens mij is het allemaal niet zo moeilijk in het leven. Lekker hoor, dit is Onderweg op KBC Radio. Ik zit even te denken, ja, we hebben niet zoveel ruimte voor post. Noem ik even wat namen, hevel ik jullie even over naar de volgende bak. En dat is tussen 12 en 1 live en kicking radio op KBC. Gerbert, Brouwer en Erik van Ippenburg. Zometeen in het volgende uur jullie inhoudelijke mededeling. En ik snap, Gerbert, waarom jij met U2 en Where the Streets Have No Name komt. Daar kom ik zo echt op terug, absoluut. Exact is het ook een berichtje van Erik van Ippenburg. Bijna de laatste dag dat ik nog in het systeem kan. Exit Haarlem en meer vragen invullen, weer terug uit Parijs. Oh goed, nou ja, ik hoorde toch wel eventjes hoe het was om daar geweest te zijn. Erik uit Haarlem, Erik de ambtenaar. Bijna, ik zie je helemaal los, zeg maar, van het werk. Dat is ook wel heel erg lekker. En namen, ja, en rugnummers, noem ze maar eventjes. Nou, inhoudelijk zo meteen nog, hè, zoals ik beloofd had. Daar is bijgekomen BB Bart Barelts dus. Wim heeft het nog over de tuinman. Hannes wordt heel erg blij als ik de Holly zo meteen laat horen. Ja, dat snap ik. En Kees Diepens dan. Ja, Kees is er ook bij. Je hoort ze zo meteen uitgebreid. Hey, en de Holly is wat lekker. Wonderful music. Hannes, je hebt weer dubbel 6 gegooid, jongen.
1: Bob. Dubbel.
0: Drie keer de Hollies met zometeen ook Long Cool Woman in a Black Dress en Man Without a Heart. Maar eerst Listen to Me. Luister naar mij. Onderweg op KBC. Gezellig dat je er bent.

0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuiniging in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het cold case team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft dit niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Onderweg met Bob van Beten.

inderdaad, ja. Want ze waren nog maar net actief. Uit 1978, ja. En nee. Ja en nee. En een goede middag ook. Ja, we gaan ervoor zometeen. Veel meer muziek onderweg op KBC. In ons tweede uurtje live en kicking radioprogramma. Je eigen programma onderweg in de richting van 1 uur Nederlandse zomertijd. De eerste druppies hebben mij intussen bereikt in de Flevolandse. Tjonge jonge omgeving. Het begint behoorlijk nat te worden, kan ik je vertellen. Ik ben blij dat ik binnen zit. Ik dacht er nog over om een nieuwe studio in een cabriolet te gaan maken. Maar ik denk dat ik er sowieso maar vanaf moet zien. Niks is veranderlijker dan het weer. Zo. Interactief radio maken, dus dat doen we samen. Als je kunt, stuur je een berichtje. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Harry nog still awake? Ik hoop het maar. Ja. Ja. Nee, het huis is nog steeds niet verkocht. Ja, het is toch wat allemaal, hè? Erik van Ippenburg, de laatste... Ja, eigenlijk dacht dat hij nog in zijn systeem kan. Want hij is geprepensioneerd, zeg maar. Hij is naar Parijs geweest en weer terug intussen. Ja, was het meer dan de 20ste keer weer leuk. Wat leuk om dat te lezen, ja. De roest, dan heb je wel de stad van de liefde gevonden. Met veel liefde natuurlijk ook. De roestige toren staat trouwens nog steeds overeind. Voor degenen die er al een tijdje niet geweest zijn, laat Erik vanuit Haarlem weten. Iedereen een goede werkweek toegewenst. Jij ook een goede week, zeg ik dan maar. Ja, donderdag is de Hemelvaartsdag. Dus een aantal van ons zal dan zeker niet werken / rijden. Dus we gaan eens kijken hoe we dat vorm kunnen gaan geven. Ik weet ook niet hoe ik het aanpak. We zijn met een complete verbouwing bezig in een 2, misschien wel 3 trapsraket voor de studioverhuizing natuurlijk. Want dat moet ook een keer gaan gebeuren. Dus vanmiddag en vanavond staat er weer op de rol om een deel te verschuiven in deze ruimte waar ik nu zit. Dan ben ik zaterdag nog de hele dag mee aan het klussen geweest. Dus vanmiddag weer even verder. En dan hoop ik dat het morgen nog net zo klinkt. Misschien een klein beetje akoestisch anders. Maar uiteindelijk gaat het goed komen met de verhuizing. Denk ik dat het heel mooi gaat worden. En heb ik iets meer tijd over dan het heen en weer gekost tussen 2 vestigingen en Utrecht, zeg maar. Dus dat wordt wat makkelijker voor mij ook om de boel een beetje in bedwang te houden qua uren, zeg maar. Hallo Bob en luisteraars, Gerben Brouwer hier. Graag wil ik nog even een liedje aanvragen. Het is toevallig een van mijn favorieten van U2, zo schrijft Gerbert. En bovenal ter ere van AVL, André van Leent. Where the Streets Have No Name, tijdens de plechtigheid wel op een zeer indrukwekkende manier is die ten te horen gebracht afgelopen zaterdag. Indrukwekkend sowieso, want massa's mensen hebben dit weekend de gang gemaakt en heeft het op de been gebracht. En dat zegt wel genoeg voor André. Ja, dan een pauze en dan gaat het verder. Want zaterdag was er ook een all-time rit Edeveen. Daar heb ik van kunnen genieten. Ja, ze passeerden ons in Woudenberg. 'S Middags met 2 vrienden naar Amsterdam geweest. Biertje en hapje op de Zeedijk. Als het daar maar bij blijft, bij dat hapje en het biertje. Ja, het is maar net hoe je het hapje bekijkt. Nou ja, goed hè. 'S Avonds naar Van Dikhout in de AVAS geweest. En gisteren nog bij het Metropool in Druten. Dit heet me even een weekend, zeg, niet te geloven. En dat laatste blijft natuurlijk hartstikke leuk. Gelukkig kon ik uitslapen vanmorgen, dus ik ga zo meteen pas lossen en reinigen in het Duitse Meppen. Morgen in Osnabrück laden. Kijk, dat zijn de mooie rondjes, al dus GB. Zeer tevreden mens ben je volgens mij, Gerbert. En terecht ook in dit geval. Leuk. Nou, leuk om allemaal te lezen. Behalve het eerste stukje natuurlijk het eerbetoon aan André van Leent, die veel te vroeg is overleden. Ja. Onderweg op KBC. Ik loop een klein beetje achter, maar ook niet helemaal hoor. Edwin wil bijvoorbeeld nog even laten weten. De app blijft een beetje bufferen. Hoe zit dat? Hebben meer mensen daar last van? Nou, dat weet ik niet. Maar als dat zo is, laat het even weten. Dan weten we dat. Heel apart. Misschien moet je hem even opnieuw opstarten. Ik zal het even terugsturen, want dat is wat handiger, denk ik. Jeroen hoor je ook zometeen. Jeroen Schild, voor de duidelijkheid. Hoe zijn weekend is geweest en wat hij deze week gaat doen, dat ga je horen natuurlijk. En ik noemde de naam al 2 keer voor 12 uur, maar nu echt wat langer. Het complete bericht voor BB Bart Barelts dat hij gestuurd heeft, dat wil je natuurlijk ook horen. Kan ik me zo voorstellen. Ja hoor. Goedemorgen, wordt goedemiddag Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo, het weekend ook weer overleefd. Vrijdag was ik op tijd thuis en een prachtig weekend gehad. En zondag gistermiddag met moederdag met de hele familie op 2 na. Zowel mijn schoonvader en zwager, die waren aanwezig. Oudste zoon was niet van de partij. Die verraste moeders met een provincieomroep. RTV Noord met een leuke verrassing. Nou, kijk aan. Dat is hartstikke mooi toch, BB?
Vanmorgen geladen in Delfzijl voor Herkenbos om vanmiddag te gaan lossen. Nou, graag als het kan een bakkie met melk en een gevulde koek erbij. Het is eigenlijk lunchtijd, maar oké. Die koek krijg je erbij van mij. Tuurlijk, uit de kantine van de kantinejuf. Die overigens lekker druk is met het maken van de tosties. Sambal is voor Jaap, hè? Ja. En hamkaas voor heel veel anderen. Ja, ik heb, als je geen ham wil, wil je alleen kaastosti. En wil je geen kaas op je tosti, dan houd het een beetje op. Dan krijg je alleen ham. Of alleen een boterham. Tuurlijk. Allemaal een fijne werkweek en tot morgen hopelijk. Aldus BB Bart Barends. Ja, goed zo. Op de foto ook de tuinman te zien, zegt Wim Groteboer. Ja, die was erbij. Bij het feest, het muzikale spektakel rondom Henk Wijngaard. En Henk Wijngaard met band zelf natuurlijk. Ja, leuk hoor. De tuinman en Wim Groteboer samen. Ja, dat gaat hand in hand. Nou ja, niet op de foto en in het echt. Ik bedoelde mij in de theoretische zin natuurlijk, ja. Goed zo. Marcel Duitser. Hey Bob, ik heb vanochtend in Nieuwegein gelost. Ik dacht Nieuwleusden, nee, Nieuwegein. In het Utrechtse. Ik sta nu in Renkum, Gelderland, te wachten tot ik rollen papier kan laden bij deze fijne fabriek. Mag ik in tussentijd wel van een bakje zwart voor jou? Ja, natuurlijk. Zo. Appie. Ik had geloof ik gezegd dat hij van de partij is. Moet even kijken waar Appie nou gebleven is. Ik zei, meer niet. Ik ben van de partij. Nou, dat is dan hartstikke goed. Geldt voor Johan ook. Als je nog meer, Johan? Alleen maar duimpjes? Nog een duimpje van mij? Wel, ja, je moet allemaal kunnen natuurlijk, ja. Hans. Stuurt wat foto's. Hans de Viking is onderweg. Goedemorgen. Wordt goedemiddag zondag, dus gisteravond alweer vertrokken. En we hebben tot Henstedt-Ulzburg gereden. En daar heb ik lekker geslapen. Vanmorgen een bakje gedaan. En nu op weg naar Hirthals. Dus vanavond weer de boot pakken. Op naar Kristiansand. En hier regent het ook. 8 graden is de temperatuur. Groetjes van de Viking, Hans. Dank ook voor de foto's, Hans. En ja, een goede werkweek voor jou ook deze week. En fijn dat je al gelijk hebt gemeld. Ingeklokt en wel. Helemaal voor elkaar. Duimpje naar Kees, Diepens. En Hannes, ja, die is super blij natuurlijk. Die heeft 3 keer de Hollies gehoord. En hij niet alleen, jij ook, want het was Bob dubbelop vandaag. Een duimpje van Sandra, de zeemeermin. Sandra dus van Zuiderlaans Tolwijk. En Rommek is er ook bij. Middag! Middag, Ronald. Goed dat je er bent. En wie nog meer? Nou ja, je gaat je maar melden. Ik vind het allemaal prima. En je hoorde deze muziek al. Het is niet Ray Parker Jr. Het zou wel Ghostbusters kunnen zijn. Maar het is I Want a New Drug uit 83. Huey Lewis. En de nieuws natuurlijk. Onderweg op KBC op 891 en op 1008 op AM.

Ja, wat was er nou eerder? Was het dan Ghostbusters of een new drug van de Huey Lewis in the News? Ik weet het niet meer. Ik weet dat dit uit 1983 kwam. Ghostbusters, wat was het ook weer? Welk jaar? Zal ik dat even nakijken? Had ik misschien gelijk even kunnen doen. Maar ik zat te genieten van de muziek, hè? Net als jullie. Ik denk ook dat jaar, hoor. Datzelfde jaar. Maar ik kan er even een jaartje of wat naast zitten. Nou, hooguit twee, denk ik. Uit 84, Ghostbusters. Ja, en dit was uit 83. I want a new drug. Dus Huey Lewis had gewonnen met het origineel dan, zeg maar, qua muziekstijl. Mensen, goedemorgen, goedemiddag voor de meesten onder ons. Ja, voor Michel, die gekomen is aan de andere kant, is het wel degelijk ochtend nog. Ik lulde er maar weer uit. Het is vanmorgen droog geweest en de zon is erbij gekomen in België. We gaan namelijk even een rondje Europa maken. En we komen nu in de middag uit van het noordwesten uit. Zijn de buien binnengekomen in België? Ja, het raakt steeds meer bewolkt. 12 graden maximaal. Maar is er een bui, dan gaat de temperatuur zelfs huppakee naar 7 of 8 graden boven het vriespunt. En door een stevige noordwester ligt de gevoelstemperatuur wat lager. Binnen blijven. Oké. Vanavond en vannacht regionaal nachtvorst op komst dan ook. En een avond waarin de temperatuur dus flink onderuit gaat. Overwegend droog voor de dinsdag staat er op het menu. Met 12 graden. Nou, her en der misschien nog een 13 of een 14 graden. Het gaat dus iets warmer worden. En dan woensdag. Ja, flink wat regen en ook onweersbuien op het Belgisch weermenu. Voorlopig blijft het in ieder geval fris voor de tijd van het jaar. De meeste zonuren voor de komende dagen voor Italië zijn voor het zuidelijk deel van het land weggelegd. Daar zijn dus de hoogste temperaturen ook, met zomerse waarden zelfs in Puglia en op Sicilië 25 tot 28 graden Celsius. Moet ik zeggen, in Rome is het voorlopig ook prima weer, want de temperatuur gaat elke dag naar, nou, zo'n beetje tussen 20 en 24 graden. Maar komt er een regenbui en die komt er zo af en toe voorbij, en dan gaat die temperatuur iets naar beneden. Verder naar het noorden is het sowieso een stuk koeler en wisselvalliger. Bijna elke dag zijn er regen- en onweersbuien die voorkomen in het Noorse deel van Italië. Niet het Noorse, het Noordse met een T ertussen. Spanje, nou, eigenlijk ook niet zo heel erg best. De verschillen zouden zijn best wel groot. Verreweg de meeste buien die vallen in het binnenland en ook in het noorden, zoals wel vaker, met 15 tot 20 graden. Enigszins aan de frisse kant. Ja, de zuidelijke costa's helemaal niet zo gek. Het zuidoosten ook niet. Volop ruimte voor zon. Vaak zomerse waarde of meer. 25, 6, 27. Wie biedt er meer? Daar blijft het ongeveer bij hangen, maar niet verkeerd. Tot en met dinsdag, morgen, woensdag ook nog wel. Want in de tweede helft wordt het ook aan de costa's een stuk wisselvalliger. Met kans op regen en onweer. Het beste kun je gaan naar de Canarische eilanden, maar dan ga je doorgaans niet heen met je vracht. Dat is doorgaans voor vakantie of zo. 23 graden, maar wel een stevige wind die altijd wel bij de eilanden hoort. Dan gaan we door naar, wat dacht je van Frankrijk? De komende dagen ook daar wisselvallig weer. Dat betekent elke dag in veel gebieden wel kans op buien. Van het noorden komen die buien in de aanvoer. En daar komt ook koude lucht mee. Ja, temperatuur gaat onderuit. Was het vorige week nog best wel lekker. Erik van Ypenburg zat in Haarlem. En 19 graden. In het weekend, niet gek, maar vandaag komt het kwik op een magere, als hij het haalt, 14 graden. En ook morgen, overmorgen, misschien 1, hooguit 2 graden meer, 16 graden. Maar regenachtig blijft het sowieso. In elk geval gevoelig voor regen. Deze nieuwe week voor Groot-Brittannië is de wind intussen naar het noorden gedraaid. En daarmee wordt de koude lucht aangevoerd. En dat betekent temperaturen die zo ongeveer tussen 10, 11 en 15 graden uitkomen. En ook van tijd tot tijd verspuit over de Groot-Brittannische eilanden. De hele groep krijgt wel wat regen. Die buien hebben vaak een lokaal karakter, hoor. Maar wel talrijk zijn ze aanwezig. Geldt ook voor Duitsland. De nieuwe week tapt uit een ander vaatje, want flink wat buien trekken over. 10 tot 13 graden. De zuidelijke provincies halen nog wel 15 of 16 graden. Oostenrijk, we zitten al toch tegen de Alpenlanden aan. Het zomers en warme weer is deze week nergens meer te bekennen, mensen. Stuk wisselvalliger dan vorige week. Een duidelijke stap is er teruggedaan. En de sneeuwvalgrens, die is er nog altijd, daalt naar 1500 meter. Dat betekent dat het her en der nog ergens wit gaat worden in Oostenrijk. En dat geldt waarschijnlijk ook voor Zwitserland. Buien hebben inmiddels de overhand. Zonnig en droog weer is van de lijst afgestreept. Best flink wat hemelwater valt er naar beneden. En bovendien is de temperatuur een flinke stap aan het terugnemen. De buien, ook met winterse neerslag die voorkomen, 11 tot 16 graden. Er wordt niet meer gesproken over wittigheid, maar je kunt je een voorstelling bij maken dat dat wel kan gaan gebeuren. Jan Smit, Chris Cross Amsterdam. En er zit nog iemand bij. Hoe heet die gast? Mooie combinatie.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
7: Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat file door een ongeluk tussen de Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 7 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht.
1: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
8: Onderweg met Bob van Beten.
9: KBO.

0: Eerbetoon aan André van Leent. You too, where the streets have no name. Onderweg op KBC Radio. Mooie muziek onderweg. Brian Adams hoor je zo meteen. Oh, en de muzikale ketting hebben we het nog niet over gehad. Daar moeten we eventjes de tanden in zetten, mensen. Want wat gaat het doen zo meteen? Je mag je inbreng even doorgeven. Ik ben er helemaal niet mee bezig geweest. Heel stom op deze maandagmiddag intussen. Amor de mis amores. Van Paco was de laatste schakel. We zaten behoorlijk in de liefde, want daarvoor was het al A far l'amore comincia tu van Raffaella Cara. En Mor amor por favor van Vincent. Dat was de eerste schakel. En daarvoor hadden we nog veel meer amor amor op de radio. Amor de mis amores van Paco. Paul mag je ook zeggen. Een andere Paul vindt prima. Brian, die telt dan in elk geval niet. Als je daar de muzikale ketting een stukje langer mee zou kunnen willen maken, dan heel erg graag. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Aantal mensen heb ik nog niet eens genoemd. En die hoor je wel in de uitzending. Of alleen de namen die ik heb gezegd. Zoals Jeroen erbij gekomen. Eerst uurtje gemist volgens mij. En inmiddels zijn we alweer een half uurtje in de tweede uur bezig. Sterker nog, voor je het weet, als ik blijf lullen, is dit programma alweer voorbij. Jeroen, kom erbij. Jeroen Schild.
1: Ja, goedemiddag, Bob. Alle luisteraars, ik ben er ook weer bij.
0: Ja, ik weet het. Gezellig.
1: Een weekje vakantie hebben we een heerlijk weekend gehad.
0: Ah, goed zo. Vertel.
1: Gisteren was mijn bonuszoon jarig, Jesse.
0: Ja, leuk. Gefeliciteerd.
1: 22 jaar alweer.
0: Zo.
1: Dus we hadden de hok vol visite en het was berg gezellig. Het weer was ietsjes minder, hè. Dat was zaterdag beter geweest.
0: Maar... Iets minder zon gisteren, ja. Bij jou.
1: En, zaterdag hadden we barbecue festival, dus daar ben we met het hele gezin naartoe geweest.
0: Wat
1: Jesse
0: leuk.
1: En Koen ook mee.
0: Op het gezellig zeg.
1: Heerlijk zitten snaaien bij Barbecue Village in Emmeloord.
0: Oké.
1: Dus het gelijk een nieuwe Kamado gekocht, hè? Ja, voor mezelf.
0: Echt waar? Cadeautje. Zo'n grote?
1: Ja, wat ik van de handen niet krijg. Linksom, rechtsom, dat ding er zouden komen. Dus die wordt komende week geleverd. Dus,
0: wat leuk, ja.
1: Woensdag is... Nee, donderdag. Donderdag de 14e of hemelvaartsdag. Is ja. Koenjarig, wordt hij alweer 11.
0: Ja, wauw.
1: Dus dat vieren we dan het weekend daarop. Niet volgend komend weekend, maar het weekend daarop.
0: Dan is weer bij jullie. Ja.
1: Dus ja, dan hebben we de barbecue ook geïnstalleerd. Dus dan gaan we lekker rompen, vlees klaarmaken. Nou, verder een fantastisch weekend gehad. Vanmorgen wederom begonnen met de werkzaamheden. Nou, dat begon al goed, want de helft die was op. De CMR's waren op.
0: Nee, echt waar.
1: De documentjes waren weg en weet ik het allemaal. Dus het begon al met vertraging, auto niet afgetankt, et cetera. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Je hebt alweer wat kilometers gemaakt.
1: Gelost in Rijnen. Ik ga het straks vanmiddag laden in Ede. Dan gaan we naar Tuil.
0: Tuil, ja.
1: Ja, dan gaan we daar een vrachtje mes los. Dan gaan we daarna naar Zeeland een vrachtje mes laden van Barsikov. Hè. Dus ja, dan hebben we de dag mooi vol.
0: Dat lijkt me wel.
1: Waarschijnlijk ook.
0: Ja.
1: Nou, ik ben erbij voor het laatste uurtje. En maak er wat moois van met z'n allen. En tot de volgende. Groetjes.
0: Hoi, Jeroen. Een Kamado, man. Ik heb daar gisteren nog even naar gekeken, naar Kamado. Dat komt doordat ik bij Appie liep, bij Albert Heijn. Niet Appie die nu luistert, nee, die Albert Heijn luistert niet. En daar had je een blauwe, een zwarte en een oranje. En toen dacht ik, ja, oranje, het voetbal komt eraan. Is wel leuk om zo'n ding te kopen. Overigens maar €99. Maar toen dacht ik, ik heb een barbecue gekocht vorig jaar. Een hele goeie. Waarom zou ik dan zo'n mini Kamadootje kopen? Is dat trouwens een soort naam of is het een echt ding? Zo'n Green Egg, dat is een naam volgens mij. Soort. Goed, in elk geval... Ik kan hem best wel kopen, maar dan denk ik, ja, ten eerste ben ik niet zo'n, sowieso al niet zo'n barbecuer. Ik ben niet zo handig erin. En ja, ik heb al een barbecue, dus het is een beetje dubbel ook. En ik heb ook het geduld niet, denk ik. Maar ik vond het wel leuk om zo'n oranje aan te schaffen. Overigens vind ik ze in groen en blauw en zwart ook leuk, dus eigenlijk maakt het niet uit. Oh, en bij het tuincentrum zag ik een beige. Kamado. Leuk om te zien. Ja, het is een beetje om een beetje mee te... trotseren dan, denk ik, bij mij dan. Want ik ga hem niet gebruiken, dus een beetje onzin natuurlijk. Dus, Jeroen wel. We gaan lekker barbecuen bij Jeroen. Komend weekend niet, maar het weekend erop wel. Want dan is Koen aanstaande donderdag jarig en wordt gevierd. Dus we kunnen met z'n allen... Toch niet, Jeroen? Oké. Okay. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Mocht je een bericht hebben gestuurd wat nog niet is voorgedragen, laat het even weten aan Van Beten. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Voor de ketting Marius Müller, Westernhagen. Weil ich dich liebe. Ah, so schön. Zou erin kunnen. Ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee. Brian Adams hebben we eigenlijk ook nog staan. Dat is ook mooi natuurlijk, maar die gaat niet mee voor de ketting. Marius Müller. Heb ik die nog eigenlijk wel in mijn systeem staan? In mijn hoofd wel, maar denk dat het eigenlijk wel mooi is. Weet je wat we doen? Martina. Ik denk er even heel even over na, want voor de rest een goede start van de nieuwe week gewenst voor iedereen. Koud, regenachtig weer in Erfstad. Martina werkt thuis in Erfstad, hoeft niet naar Keulen vandaag. Lekker met Reinhard aan het 12 uurtje, heerlijk de tafel gedekt. Koffie erbij, onderweg op de speaker. En vandaag is het wel de geboortedag. Nee, de sterfdag is het van Bob Marley, zo moet ik het lezen. Hij heeft heel veel mooie liedjes gemaakt. En de lieve groetjes aan alle, in het bijzonder aan Edwin. Tjus! Vanuit Erfstad. Om bis morgen. Dan zou het toch wat zijn om dan ook nog eens een keertje Amor, de Mis Amore van Paco te laten volgen door Westenhagen. Waar is die geliebe? Ja, ik denk het wel, hè.
2: De muziekketting. Schakel 1.
0: Schalter nummer 1. Ja, absoluut. Het is een mooi nummer. Marius Müllers en Westenhagen. Waar is die geliebe? Auf KBC Radio. Schön. Herzlichen Dank.

0: ik denk, je moet even nadenken over Westernhagen. Marius Müller, Weil ich dich liebe, over Go West. Ja, de schakel in de ketting.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Go West van de Pet Shop Boys. Muziek uit het jaar 1993.

0: De Pet Show Boys onderweg op KBC Radio. En West End Girls denk ik er ook aan. Dat hebben ze ook als hit gehad. Ja, die kan ik niet achteraan draaien. En dan een klein stukje dan. Dat is ook wel lekkere muziek. De Pet Show Boys. Nee. Dit was de tweede schakelende ketting. Go West in aansluiting op Balistisch Liebe van West End Hagen. Zo maken we het even. Ja, West End Girls. Doen we een andere keer weer. Misschien wel een keertje Bob de Blob. Maar wat een lekkere muziek hebben de Pet Show Boys gemaakt. Hè? I like the people. Zeker dit bijvoorbeeld ook. Ja, en dit niet te vergeten. En wat dacht je hiervan? Oh, it's a sin and what have I done to deserve this? Samen met Dusty Springfield. Ja. Onderweg op KMEC. Zullen we maar gelijk verder gaan? Met een muzikale ketting. Eigenlijk veel beter, hè? Nee, niet weer de Pet Shop Boys. De Pet Shop Boys met Go West worden aangesloten door Macklemore en Ryan Lewis. En de Thrift Shop. Wat dacht je daarvan? Lijkt me
1: de
0: goed.
1: Muziekketting. Schakel 3.
2: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Macklemore, Ryan Lewis en Wars zat er ook nog bij. Deze thrift shop. Ik moet je zeggen, ik vind het wel weer een leuk plaatje om dit te horen van even geleden. Het is niet een van mijn favorieten, maar wel een lekker ding. Zeg maar, om weer te horen en om kilometers bij te maken. En daarover gesproken. Ja, Marlijn, we gaan alweer richting het einde van dit programma. Morgen weer Alive and Kicking Radio. Ik zou het erg leuk vinden als je dan gewoon weer heel gezellig van de partij bent. Zullen we dat afspreken, hè? Dat lijkt me wel leuk. Morgen weer tussen 11 en 1 Alive and Kicking Radio op KBC. Verzorg ik de koffie en juffrouw Corrie de tosties. En de vraag van Corrie is of je nog een tosti wil. Geef het dan even door. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ik ga je veel veilige kilometers wensen vandaag. Verwijzend naar meer dan 50 jaar popmuziek, 2 uur achter elkaar. Straks Mark van Amstel met het zoutuur van 3 tot 4 op KBC. Meer dan 50 jaar popmuziek en dan 3 decennia. Heel erg lekker om daarover te horen door Mark. Geldt voor reclamespotjes van weleer. Ik hoorde vanmorgen ook weer het een en ander voorbij komen. En ik dacht van, leuk, die heb ik vroeger nog gehoord toen ik een klein mannetje was. En de radio van mijn ouders aan had staan. En dacht van, ja, heel leuk. Vanmiddag ook weer en de zeezender herinneringen komen boven tussen 3 en 4. Nou, dat alles was vooruitlopend. Morgen is er weer onderweg, ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik kijk even naar Klaas op het laatste. Elk nummer van John West is goed om die af te ronden voor de ketting. Nou, morgen zou dat dan ook weer kunnen, dacht je. Maar we hebben de thrift shop al tussendoor gehad, dus dat wordt weer lastig. Klaas, merci beaucoup. Een goede werkmiddag voor jou daar in La Douze, France. En de laatste woorden komen van Jos Vink. Tot de morgen en op naar de zomer. Lekker, hè? Dat Nederzand. Heerlijk daar. En ik rond af, zoals beloofd, met Brian Adams. Mensen, heel graag tot morgen. Veilige kilometers. En mooie herinneringen nu.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. De andere kant op vanuit Duitsland staat file tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. We are

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de

0: Noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de Afrit Oosterbeek en Arnhem-Noord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn, maar de weg is daar inmiddels weer vrij. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 7 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is weer open.
2: Brik.
3: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
2: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.
7: Het geluid van Middengolf.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen...

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een drietal opvallende op te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en dat kost je 10 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is verstrand bij Zoetewoude en Rijndijk. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. Die is de rechterrijstok dicht. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging.
2: De nieuwe HiMunication HM160 marineportofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
10: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. Miami, yeah.

Hallo, ik ben Petra. Mark van Amstel staat op dit moment nog in de file. Hij doet zijn uiterste best om toch nog het tweede gedeelte van het Zoute Uur te kunnen presenteren.

0: Het Zoute Uur.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: All the salty hour makes me think I'm back on the North Sea as a pirate. I'm Ron O'Quinn, and you're listening to Mark Van Amstel.

0: comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Utrecht richting Duitsland. Voor knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
7: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Brieke, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
10: Koop je cb bij KBC.
11: Roger.
10: Ga naar kbcimport.com.
12: Miami Girls.

0: Het zoute uur met Dolly Parton in de tweede speelhelft. En de Beatles net, While My Guitar Gently Weeps. Gevoelige uit de jaren 60. Het zoute uur elke dag, 7 dagen in de week bij KBC Radio. En we zenden uit via de stream. Maar wat heel veel mensen leuk vinden, vind ik zelf ook leuk. Ook op AM, op de middengolf. De good old medium wave. AM 891 kHz en 1008 kHz. En dat komt vanuit het stadion van FC Wageningen. Onze antenne hangt tussen de lichtmasten. Ja, ik vind dat zo grappig. Ik vind dat zo leuk allemaal. We gaan, en daar kun je ook aan meedoen, een persoonlijke top 3 draaien. Of kiezen er soms zelf één uit. Maar je kunt even mailen naar mijn persoonlijke adres. Dat is mark.nc@kbcradio.nl. Om bijvoorbeeld 3 liedjes aan te vragen uit de jaren 60, de jaren 70 of de jaren 80. En die plaatsen we dan achter elkaar. We gaan nu 3 nummers van de Pretenders achter elkaar draaien.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Voor de liefhebbers van de Pretenders was dit natuurlijk best aardig. Drie op rij de Pretenders, het ging maar door. En allemaal muziek uit de jaren 80. Toen hadden ze hun grote hits, maar niet meer op de zeezenders, want die waren op Radio Monique na allang verdwenen. Nou, voor mij tikt het klokje van gehoorzaamheid. Het wordt weer tijd om de studio deur achter me dicht te sluiten. Ik neem afscheid met Clapping Song. De Clapping Song van een jaar of 60 geleden door Shirley Ellis. Mooie dag nog.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstoken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.

0: oude onderbroek? Ik ben Andy Meister.
1: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging een kwartier. Ruim een half uur oponthoud heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen De Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A15, Europoort Gorkum, bij Alblasserdam ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim drie kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radionieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15 Europoort Gorkum bij Alblas. Amsterdam, 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. Nee.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben

0: Zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avondspits. Hij is zelf wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat ook hier nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en het wordt eentonig, maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij. Maar zoals gezegd nog 3 kwartier oponthoud. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En het is extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog 7 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
4: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandels Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radio nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons, maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging, want er staat tenslotte ook nog ruim 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid staat 3 kilometer file, maar wel een kwartier oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerreis ook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
12: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
13: Windkracht 6 tot

0: werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. En Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar geldt ook code geel voor een stevige wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen dan nog steeds een paar buien en het waait stevig, mogelijk windkracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen nu. In totaal nog zo'n 100 kilometer file. Een paar opvallende. Om te beginnen de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum, bij de werkzaamheden althans. Daar was al een deel van de weg afgesloten doordat er gaten in het asfalt zitten. Is ook een ongeluk gebeurd nu. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg. Bij Ulvenhout is de weg vrij na een ongeluk. Vertraging nog 10 minuten. De A59 dan, oost richting Den Bosch, bij Rosmalen een ongeluk. De linkerrijstrook dicht, kost je bijna 20 minuten ook. En tenslotte is het nog altijd erg druk ook op de N325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat er 4 kilometer file en dat kost je een kwartier.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het Correspondents Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. We are

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. En Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar geldt ook code geel voor een stevige wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen dan nog steeds een paar buien en het waait stevig, mogelijk windkracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
10: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
11: Turkse fluit is mooiste fluit.
10: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
11: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
11: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
12: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan

0: 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. En de 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar geldt ook code geel voor een stevige wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen dan nog steeds een paar buien en het waait stevig, mogelijk windkracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: ABC Radio. Jouw hits, jouw station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het driedaagse staakt-het-vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne. Maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. En de prestigieuze ere zilveren Nipkoff-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. Een graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.

0: Brown eyes.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
11: We

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn

0: staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Brug.
2: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
1: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
1: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
1: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
1: Brug.
2: Ja, Brieke, kom maar.
1: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.
6: Dit is KBC.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulona ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels.